zo'n leven teuren nog en nog. En als ooit... Just leren teuren. Leren teuren nog en nog, nog en nog. Waarvan wek kan je...